0: Daar ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolade.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Borsbeek lokte het Pinksterweekend heel wat volk naar het district. Het mooie zomerweer zorgde voor een sterke opkomst. Zaterdag namen zo'n 550 mensen deel aan Hap en Stap, een wandeling waarbij regelmatig gestopt wordt om iets te smullen. Ook Pret op het plein met kinderactiviteiten en randanimatie trok veel bezoekers. Zondag stonden Borsbeek loopt en de dikke bandenkoers op het programma. Gisteren was het nog een drukke slotdag met de jaarmarkt en de grote prijs Mazda Schelkens voor vrouwen. Ook daar kwam veel volk op af. In de Sint-Jozefkerk Moretusburg in Hoboken loopt momenteel de tentoonstelling Moretusburg, een wijk in transitie, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de wijk. Fotograaf Hanne van Assen en schrijver Fred Liebert volgen al sinds 2021 de veranderingen in deze wijk naast Humicore. Bezoekers krijgen via foto's, teksten en getuigenissen een beeld van hoe Moretusburg doorheen de jaren evolueerde. Op zaterdagen zijn de makers zelf aanwezig voor extra uitleg en gesprekken met bezoekers. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 8 augustus. Deze zomer voert Landis grote werken uit aan de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. De weg wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel gaat dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via onder meer Ekeren, de Bredabaan en de Kleine Barreel. Ook lokaal verkeer moet rekening houden met aangepaste routes. De lijn voorziet aangepaste buslijnen en een pendelbus tussen het burgemeester Nolfplein en de Park and Ride luchtbal. Op langere termijn verdwijnen het viaduct van Merksem en de huidige verkeersas. In de plaats komt een diepere en deels overkapte ring met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Landis plaatst deze zomer diepe betonnen wanden die later de basis vormen voor de bouwkuip van de ring. De werken maken deel uit van de aanleg van de nieuwe verdiepte ring voor de Oosterweelverbinding en vinden plaats tussen 1 juli en 26 augustus.

We kunnen vandaag opnieuw genieten van hoogzomerweer bij zo'n 31 graden. Na de middag komen er wat stapelwolken. Morgen iets minder warm en af en toe bewolkt. Het wordt nog 26 graden. Donderdag opnieuw een stralende zon aan een blauwe hemel. Het kwik stijgt dan opnieuw richting 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Borsbeek lokte het Pinksterweekend heel wat volk naar het district. Het mooie zomerweer zorgde voor een sterke opkomst. Zaterdag namen zo'n 550 mensen deel aan Hap en Stap, een wandeling waarbij regelmatig gestopt wordt om iets te smullen. Ook Pret op het plein met kinderactiviteiten en randanimatie trok veel bezoekers. Zondag stonden Borsbeek loopt en de dikke bandenkoers op het programma. Gisteren was het nog een drukke slotdag met de jaarmarkt en de grote prijs Mazda Schelkens voor vrouwen. Ook daar kwam veel volk op af. In de Sint-Josefkerk Moretusburg in Hoboken loopt momenteel de tentoonstelling Moretusburg, een wijk in transitie, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de wijk. Fotograaf Hanne van Assen en schrijver Fred Liebert volgen al sinds 2021 de veranderingen in deze wijk naast Humicore. Bezoekers krijgen via foto's, teksten en getuigenissen een beeld van hoe Moretusburg doorheen de jaren evolueerde. Op zaterdagen zijn de makers zelf aanwezig voor extra uitleg en gesprekken met bezoekers. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 8 augustus. De Vallaarwijk in Wilrijk heeft een nieuwe muurschildering gekregen op de hoek van de Berkenrijslaan en de Huisblokstraat. Het werk van street art kunstenaar Smok is 80 vierkante meter groot en verwijst naar het landelijke verleden van de wijk. Op de mural staat een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Ook een bestaande boom maakt deel uit van het kunstwerk. De muurschildering sluit aan bij plannen om de omgeving verder op te waarderen. Dagelijks passeren daar veel mensen via de Vallaartunnel.

0: is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plantje waar aan een dialectgids die een kende boek uit over geschreven. Waar waren ze, waren jongens? In 1968 zaten er aardig wat oertjes in de kerk. Weet ze, als ik dat basketballen hoor botsen, dan denk ik aan de Zazico.
0: Je hebt van mij nog het codewoord te goed en dat is deze keer koe. En dat codewoord houdt ook verband met de oplossing, is een extra hint die je van ons cadeau krijgt. We spelen dus voor twee tickets om op zondag 7 juni mee te wandelen samen met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Je mailt de oplossing voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord koe. Heel veel succes!

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Op zaterdag 6 juni staat comedian Moshin Abbas in de Antwerpse Stadsschouwburg met zijn debuutshow Mo. Abbas is een reizende ster in de Vlaamse comedy. Hij brak bij het brede publiek door met zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld en was ook te zien in Dancing with the Stars. Daarnaast dook hij op in programma's zoals Komen Eten en Ik Vraag Het Aan. Op het podium staat hij bekend om zijn energieke stijl en persoonlijke verhalen, vaak met veel zelfspot en herkenbare situaties. In zijn voorstelling Mo neemt hij je mee naar zijn jeugd aan zee, zijn studententijd in Gent en zijn Pakistaanse roots. Verwacht een openhartige en vooral erg grappige show van een comedian die razendsnel aan populariteit wint. Moshin Abbas zie je op zaterdag 6 juni in de Stadsschouwburg.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Aan het Kattendijkdok in Antwerpen vond zondag opnieuw de Pink Duck Race plaats. Bijna 20.000 roze badeendjes gingen het water in voor een race ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Bezoekers konden eendjes adopteren en zo het goede doel steunen. De opbrengst gaat naar onderzoek, sensibilisering en ondersteuning van patiënten via Think Pink. Na afloop van de Pink Duck Race werden alle roze badeendjes uit het water gehaald en daarna opgeslagen voor een volgende editie. De organisatie kiest bewust voor hergebruik om de ecologische impact van het evenement zo klein mogelijk te maken. Deze vierde editie lokte opnieuw veel volk naar het mas. Deze zomer voert Landis grote werken uit aan de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. De weg wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel gaat dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via onder meer Ekeren, de Bredabaan en de Kleine Barreel. Ook lokaal verkeer moet rekening houden met aangepaste routes. De lijn voorziet aangepaste buslijnen en een pendelbus tussen het burgemeester Nolfplein en de Park en Ride luchtbal. Op langere termijn verdwijnen het viaduct van Merksem en de huidige verkeersas. In de plaats komt een diepere en deels overkapte ring met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Landis plaatst deze zomer diepe betonnen wanden die later de basis vormen voor de bouwkuip van de ring. De werken maken deel uit van de aanleg van de nieuwe verdiepte ring voor de Oosterweelverbinding en vinden plaats tussen 1 juli en 26 augustus. In de Sint-Josefkerk Moretusburg in Hoboken loopt momenteel de tentoonstelling Moretusburg, een wijk in transitie, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de wijk. Fotograaf Hanne van Assen en schrijver Fred Liebert volgen al sinds 2021 de veranderingen in deze wijk naast Humicore. Bezoekers krijgen via foto's, teksten en getuigenissen een beeld van hoe Moretusburg doorheen de jaren evolueerde. Op zaterdagen zijn de makers zelf aanwezig voor extra uitleg en gesprekken met bezoekers. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 8 augustus.

We kunnen vandaag opnieuw genieten van hoogzomerweer bij zo'n 31 graden. Na de middag komen er wat stapelwolken. Morgen iets minder warm en af en toe bewolkt. Het wordt nog 26 graden. Donderdag opnieuw een stralende zon aan een blauwe hemel. Het kwik stijgt dan opnieuw richting 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Aan het Kattendijkdok in Antwerpen vond zondag opnieuw de Pink Duck Race plaats. Bijna 20.000 roze badeendjes gingen het water in voor een race ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Bezoekers konden eendjes adopteren en zo het goede doel steunen. De opbrengst gaat naar onderzoek, sensibilisering en ondersteuning van patiënten via Think Pink. Na afloop van de Pink Duck Race werden alle roze badeendjes uit het water gehaald en daarna opgeslagen voor een volgende editie. De organisatie kiest bewust voor hergebruik om de ecologische impact van het evenement zo klein mogelijk te maken. Deze vierde editie lokte opnieuw veel volk naar het mas. De Vallaarwijk in Wilrijk heeft een nieuwe muurschildering gekregen op de hoek van de Berken-Rijslaan en de Huisblokstraat. Het werk van street art kunstenaar Smok is 80 vierkante meter groot en verwijst naar het landelijke verleden van de wijk. Op de mural staat een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Ook een bestaande boom maakt deel uit van het kunstwerk. De muurschildering sluit aan bij plannen om de omgeving verder op te waarderen. Dagelijks passeren daar veel mensen via de Vallaartunnel. Deze zomer voert Landis grote werken uit aan de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. De weg wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel gaat dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via onder meer Ekeren, de Bredabaan en de Kleine Barreel. Ook lokaal verkeer moet rekening houden met aangepaste routes. De lijn voorziet aangepaste buslijnen en een pendelbus tussen het Burgemeester Nolfplein en de Park en Ride luchtbal. Op langere termijn verdwijnen het viaduct van Merksem en de huidige verkeersas. In de plaats komt een diepere en deels overkapte ring met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Landis plaatst deze zomer diepe betonnen wanden die later de basis vormen voor de bouwkuip van de ring. De werken maken deel uit van de aanleg van de nieuwe verdiepte ring voor de Oosterweelverbinding en vinden plaats tussen 1 juli en 26 augustus.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plantje waaraan een dialectgids die je herkende een boek uit over geschreven. Waar waren ze, waren jongens. In 1968 zaten er hier aardig wat doertjes in de kerk. Hé, als ik dat basketballetje hoor botsen, dan denk ik aan de Zazico.
0: Je hebt van mij nog het codewoord te goed en dat is deze keer koe. En dat codewoord houdt ook verband met de oplossing, is een extra hint die je van ons cadeau krijgt. We spelen dus voor twee tickets om op zondag 7 juni mee te wandelen samen met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Je mailt de oplossing voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord koe. Heel veel succes! Ja.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De vroege middeleeuwen waren doordrenkt van het bovennatuurlijke. Met toverspreuken en magie probeerden onze voorouders de hogere machten tevreden te houden. Het christendom veroordeelde die gebruiken, maar nam ze zelf ook op in de christelijke leer en beschouwde ze als creaties van de duivel. Geneeskunde werd in die tijd bedreven door vrouwen, maar als ze iemand genazen, werd dat meestal niet alleen toegeschreven aan hun medische kennis, maar ook aan de magie die ze daarbovenop hadden aangewend. Zo ontstond het idee dat vrouwen dichter bij het bovennatuurlijke stonden dan mannen en rechtstreeks contact hadden met de godenwereld. Bloemkool is niet alleen supergezond, maar ook ideaal als je minder koolhydraten wil binnenkrijgen en toch wil smullen. Vervang aardappel in stampot of puree bijvoorbeeld door bloemkool. Gemalen bloemkool leent zich ook perfect als pizzabodem of in plaats van rijst. Online vind je trouwens talloze overheerlijke recepten.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Vandaag laat ik me op sleeptouw nemen door een West-Vlaming in Antwerpen, Olivier Withoek. Je hebt een boek geschreven, hè?
2: Klopt dat ik West-Vlaming ben. Ik ben hier beginnen studeren in het jaar 92 en ik heb inderdaad een boek geschreven. Het is eigenlijk een bundel van kortverhalen over mijn levensgang. Het gaat over mijn jeugd, over reisverhalen. Het gaat eigenlijk over kleine gelukjes in het leven, kleine dingen. Dingen die je in het alledaagse leven meemaakt. Dat kan een ontmoeting zijn bij de bushalte. Iemand ontmoeten in een supermarkt, een reisverhaal. Dus wat ik in het dagelijks leven meemaak, daar gaat het boek eigenlijk over.
1: Het zijn verhalen die zich afspelen in Antwerpen?
2: Gedeeltelijk. Het zijn 40 verhalen in totaal. Het zijn dingen die ik beleefd heb de laatste 7-8 jaar. En van de 40 zijn er eigenlijk een tiental die specifiek over Antwerpen gaan. Uiteraard, ik kom uit West-Vlaanderen. Stukken over mijn jeugd, stukken over mijn grootvader. Dingen die ik op reis beleef. Maar 10 over Antwerpen.
1: Ja, die interesseren ons natuurlijk het meest. Absoluut. Het Oud Arsenaal, is dat dan een cafébeschrijving?
2: Goh, dat is... eigenlijk is dat een... voor mij, ik noem dat mijn tweede living. Omdat ik daar heel graag kom. Ik kom daar al 20 jaar. Ik ken er heel veel mensen. Café heeft nog een spaarkas. Heeft heel veel traditie. Je kunt daar in oktober gratis garnalen krijgen bij uw Rodenbach.
1: Een Rodenbach van het Vat, want je bent van Roeselaar.
2: Ik ben van Roeselaar, dus uiteraard kom je dat graag. In Roeselaar noemen we Rodenbach stadswater. Maar ik drink dat met veel plezier en met heel veel. Want er zijn ook buitenlandse mensen, toeristen die naar het Oud Arsenaal komen. En ik ben altijd verwonderd hoeveel buitenlanden kunnen Engelsen zijn. Ik heb onlangs een Amerikaan Rodenbach leren drinken. Ik ben eigenlijk verwonderd hoeveel buitenlanders zo verliefd zijn op het Rodenbachbier.
1: Het is ook heel lekker, hè? Ja. Maar er zijn nog wel wat dingen waar we kunnen over voortpraten, maar dat is voor zo meteen.

0: steeds bij Olivier Withoek, West-Vlaming in Antwerpen, ja. Met de stamkroeg Oud Arsenaal en de Rodenbach natuurlijk. Hoe ben je in Antwerpen terechtgekomen?
1: Oh, ik ben hier in 92 beland. Ik ben hier beginnen studeren aan de, wat van toen de Katholieke Vlaamse Hogeschool was. Dat is ondertussen Thomas More, dat is op Sint-Andries, vlak aan de Nationale Straat. Afgestudeerd als vertaler Nederlands, Frans, Engels. En dan eigenlijk in IT beginnen werken.
0: Talen gestudeerd, kan je dan ook al Antwerps?
1: Antwerps, ik doe mijn best. Ik kan evengoed West-Vlaam en West-Vlaams kan ik klappen. Dus de Rodenbach met Heirnoors. Maar evenzeer doe ik mijn best voor zo goed mogelijk Antwerps. Babbelen. Ik ben er nog niet 100%, maar ik woon hier toch al lang genoeg. Ja. Dat ze mij soms moeite nemen om mijn tongval te weten waar ik vandaan kom.
0: Nog een paar andere plekken in Antwerpen. Ik heb je van een kapper horen spreken op de Parmarkt, maar ook een dat oude sigarettenwinkeltje of sigarenwinkeltje.
1: Lizet sigaret, inderdaad. Dat is een beetje een... ik hou zo van die oude plaatsjes die teloorgaan. Dat is eigenlijk spijtig dat traditie en mooie instituten teloorgaan. Lizet sigaret was een winkeltje waar je tot 4 jaar geleden bij Lizet tabak kon kopen. De vrouw is op haar 90ste met pensioen gegaan. Dus al die mooie oude zaken. Ik ben een beetje een nostalgicus. In mijn boek ga je ook wel wat nostalgie. Maar even zeer humor. Met een lach en een traan is het boek is eigenlijk over alledaagse dingen. Maar ik hou wel van oude instituten. En ik heb soms een beetje spijt als ik zie van het is weer het volgende bruin café dat dicht moet. Of een speciale plaats. En ik denk dat dat een beetje de tijdsgeest is. De digitaliteit die eigenlijk ervoor zorgt dat dingen vergankelijk zijn. Doet terugdenken aan oudere tijden. En ik vind het fijn dat dat soort dingen nog kunnen overleven in een stad als Antwerpen.
0: Dat een West-Vlaming ons dat nog moet gaan leren.
1: Ja.
0: Mensen die jouw boek willen kopen, waar kunnen die terecht?
1: Die kunnen dat online bestellen op Standaard Boekhandel. Maar evenzeer in het Oud Arsenaal met Stamcafé, Café de Ruik. En een aantal koffiezaken, waaronder koffiedealers op de Paardenmarkt.

We kunnen vandaag opnieuw genieten van hoogzomerweer bij zo'n 31 graden. Na de middag komen er wat stapelwolken. Morgen iets minder warm en af en toe bewolkt. Het wordt nog 26 graden. Donderdag opnieuw een stralende zon aan een blauwe hemel. Het kwik stijgt dan opnieuw richting 30 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Deze zomer voert Landis grote werken uit aan de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. De weg wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel gaat dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via onder meer Ekeren, de Bredabaan en de Kleine Barreel. Ook lokaal verkeer moet rekening houden met aangepaste routes. De lijn voorziet aangepaste buslijnen en een pendelbus tussen het Burgemeester Nolfplein en de Park en Ride luchtbal. Op langere termijn verdwijnen het viaduct van Merksem en de huidige verkeersas. In de plaats komt een diepere en deels overkapte ring met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Landis plaatst deze zomer diepe betonnen wanden die later de basis vormen voor de bouwkuip van de ring. De werken maken deel uit van de aanleg van de nieuwe verdiepte ring voor de Oosterweelverbinding en vinden plaats tussen 1 juli en 26 augustus. Aan het Kattendijkdok in Antwerpen vond zondag opnieuw de Pink Duck Race plaats. Bijna 20.000 roze badeendjes gingen het water in voor een race ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Bezoekers konden eendjes adopteren en zo het goede doel steunen. De opbrengst gaat naar onderzoek, sensibilisering en ondersteuning van patiënten via Think Pink. Na afloop van de Pink Duck Race werden alle roze badeendjes uit het water gehaald en daarna opgeslagen voor een volgende editie. De organisatie kiest bewust voor hergebruik om de ecologische impact van het evenement zo klein mogelijk te maken. Deze vierde editie lokte opnieuw veel volk naar het mas. In de Sint-Josefkerk Moretusburg in Hoboken loopt momenteel de tentoonstelling Moretusburg, een wijk in transitie, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de wijk. Fotograaf Hanne van Assen en schrijver Fred Liebert volgen al sinds 2021 de veranderingen in deze wijk naast Humicore. Bezoekers krijgen via foto's, teksten en getuigenissen een beeld van hoe Moretusburg doorheen de jaren evolueerde. Op zaterdagen zijn de makers zelf aanwezig voor extra uitleg en gesprekken met bezoekers. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 8 augustus.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Van 4 tot en met 7 juni staat Antwerpen volledig in het teken van mode tijdens het Antwerp Fashion Festival. Geen gesloten modeweek, maar een open stadsfestival waar je mode echt beleeft. Verspreid over de binnenstad ontdek je modeshows, expos, talks en installaties in winkels. Je maakt kennis met gevestigde namen en jong talent. Hoogtepunten zijn onder meer de expo rond de Antwerpse 6 in het Modemuseum en de jaarlijkse show van de Modeacademie. En veel van de activiteiten zijn bovendien gratis. Van 4 tot en met 7 juni dus.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Hallokes allemaal, het is hier de Glenn Bellies. Normaal gezien horen we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerps leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

We kunnen vandaag opnieuw genieten van hoogzomerweer bij zo'n 31 graden. Na de middag komen er wat stapelwolken. Morgen iets minder warm en af en toe bewolkt. Het wordt nog 26 graden. Donderdag opnieuw een stralende zon aan een blauwe hemel. Het kwik stijgt dan opnieuw richting 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Aan het Kattendijkdok in Antwerpen vond zondag opnieuw de Pink Duck Race plaats. Bijna 20.000 roze badeendjes gingen het water in voor een race ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Bezoekers konden eendjes adopteren en zo het goede doel steunen. De opbrengst gaat naar onderzoek, sensibilisering en ondersteuning van patiënten via Think Pink. Na afloop van de Pink Duck Race werden alle roze badeendjes uit het water gehaald en daarna opgeslagen voor een volgende editie. De organisatie kiest bewust voor hergebruik om de ecologische impact van het evenement zo klein mogelijk te maken. Deze vierde editie lokte opnieuw veel volk naar het MAS. In Borsbeek lokte het Pinksterweekend heel wat volk naar het district. Het mooie zomerweer zorgde voor een sterke opkomst. Zaterdag namen zo'n 550 mensen deel aan Hap en Stap, een wandeling waarbij regelmatig gestopt wordt om iets te smullen. Ook Pret op het plein met kinderactiviteiten en randanimatie trok veel bezoekers. Zondag stonden Borsbeek loopt en de dikke bandenkoers op het programma. Gisteren was het nog een drukke slotdag met de jaarmarkt en de grote prijs Mazda Schelkens voor vrouwen. Ook daar kwam veel volk op af. Deze zomer voert Landis grote werken uit aan de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. De weg wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel gaat dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via onder meer Ekeren, de Bredabaan en de Kleine Barreel. Ook lokaal verkeer moet rekening houden met aangepaste routes. De lijn voorziet aangepaste buslijnen en een pendelbus tussen het burgemeester Nolfplein en de Park & Ride luchtbal. Op langere termijn verdwijnen het viaduct van Merksem en de huidige verkeersas. In de plaats komt een diepere en deels overkapte ring met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Landis plaatst deze zomer diepe betonnen wanden die later de basis vormen voor de bouwkuip van de ring. De werken maken deel uit van de aanleg van de nieuwe verdiepte ring voor de Oosterweelverbinding en vinden plaats tussen 1 juli en 26 augustus.
2: Dit is Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plantje waaraan een dialectgids die een kende boek heeft overgeschreven. Waar waren ze, waren jongens. In 1968 zaten er aardig wat oertjes in de kerk. Hé, Sissé, als ik dat basketballen hoor botsen, dan denk ik aan de Zazico.
0: Je hebt van mij nog het codewoord te goed en dat is deze keer koe. En dat codewoord houdt ook verband met de oplossing, is een extra hint die je van ons cadeau krijgt. We spelen dus voor twee tickets om op zondag 7 juni mee te wandelen samen met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Je mailt de oplossing voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord koe. Heel veel succes!

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Hocus Pocus van het Nederlandse Focus uit 1971 ontstond verrassend snel terwijl de band in hun opnamestudio aan het werk was. Drummer Pierre van der Linde begon te improviseren met enkele fills waarop gitarist Jan Akkerman aansloot met een melodie. Focus-frontman Thijs van Leer besloot als grap spontaan te experimenteren met jodelen. Iets wat hij nog nooit eerder had gedaan. Grap of niet, het nummer werd een groot succes. De radioversie bereikte de Billboard chart op 3 maart 1973 en klom naar nummer 9 in de week van 2 juni. In het Verenigd Koninkrijk stond het tegelijkertijd in de hitlijsten met de iconische focus-instrumentaal Sylvia, iets waar maar weinig bands mee kunnen pronken. In Nederland wist Hocus Pocus ook te pieken op de 9e plek. Leuk weetje is bovendien dat de band Foo Fighters het nummer meerdere malen live ten horen heeft gebracht.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Ronnie Mac, een 20-jarige jongen uit de Bronx, stelde in 1960 een meisjesgroep samen uit de lokale James Monroe High School. De 14-jarige Judy Craig, Patricia Bennett, 13 jaar jong, en Barbara Lee vormden toen de Chiffons. Ronnie schreef een liedje voor hen en ging ermee naar Brightune Productions, dat toen eigendom was van de Tokens, die net een hit hadden gescoord met The Lion Sleeps Tonight. Zij kozen om twee nummers van Mac op te nemen, Oh My Lover en He's So Fine. Mac haalde er nog een meisje bij, namelijk Sylvia Peterson, en zo werden ze een kwartet. De Tokens speelden mee op de nummers en Carole King zat achter de piano. Het was duidelijk dat He's So Fine het beste nummer was van de twee, dus gingen ze op zoek naar een platenmaatschappij. Dat liep echter niet van een leien dakje. Capitol, ABC en Columbia, de grote labels van toen, weigerden de song. Ze vonden het nummer veel te banaal. Tot een klein platenlabel, Laurie, er wel wat in zag. Zo werd He's So Fine uiteindelijk in februari 1963 uitgebracht en met succes. Het werd een wereldwijde hit voor de Chiffons. Voor Ronnie Mac was dit een droom die werkelijkheid werd. Hij woonde toen nog bij zijn moeder en zussen. Zijn vader was overleden en hij werd de enige man in de familie. Op een dag kwam zijn moeder terug thuis na haar werk als poetsvrouw en bloedde haar knieën. Deze gebeurtenis greep Ronnie erg aan. Op een avond vroeg hij aan zijn zussen om samen met moeder in bed te gaan liggen, waarop hij een koffer vol met geld over hen heen strooide. In de jaren 70 zou George Harrison nog van plagiaat worden beschuldigd, toen bleek dat My Sweet Lord qua songstructuur wel erg hard geleek op He's So Fine. Maar Ronnie Mac, die vaak werd gepest, uitgelachen omwille van de kleren die hij droeg en zijn uiterlijk, stierf echter op 23-jarige leeftijd aan kanker. De knaap zal zijn gouden plaat voor He's So Fine helaas nooit in ontvangst kunnen nemen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
3: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
2: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
3: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
2: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
3: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
2: Radio van de stad.
3: En wandel mee door de stad.
2: Toedelo, hè, chocolo.

0: weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plantje waaraan een dialectgids die je herkent een boek uit over geschreven. Waar waren ze, waren jongens. In 1968, hè, zaten er aardig wat oertjes in de kerk. Hé, als ik dat basketballen hoor botsen, hè, dan denk ik aan de Zazico.
0: Je hebt van mij nog het codewoord te goed en dat is deze keer koe. En dat codewoord houdt ook verband met de oplossing, is een extra hint die je van ons cadeau krijgt. We spelen dus voor twee tickets om op zondag 7 juni mee te wandelen samen met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Je mailt de oplossing voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord koe. Heel veel succes!

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 26 mei 2010. Dikste baby van Antwerpen kijkt voor het eerst in de lens. Dat stond er in het nieuwsblad op 26 mei 2010. Het ging uiteraard niet om een menselijke baby, maar wel over een pasgeboren nijlpaardje in de zoo van Antwerpen. Het beestje was het weekend ervoor geboren, maar het had nog geen naam. Maar het mocht dus al wel op de foto samen met zijn mama Imani, die zelf pas 3 jaar oud was. De vader van het baby nijlpaardje was trouwens ook de vader van Imani. Papa werd dus meteen ook opa. Maandag, 26 mei 2003. Op 26 mei 2003 stond er goed nieuws in de krant voor wie Antwerpen graag eens onder de grond wou verkennen. De Antwerpse ruien gingen namelijk worden drooggelegd en voorzien worden van loopbruggen. Vanaf 2005 zouden toeristen en Antwerpenaars dan zo de onderbuik van de binnenstad kunnen verkennen. De ruien zijn een eeuwenoud netwerk van riolen, eigenlijk overwelfde stadsgrachten. Tot 2002 dumpte heel de oude binnenstad nog steeds afvalwater in de ruien. Maar daar was een einde aan gekomen door een gescheiden systeem. Nu er alleen nog regenwater in de ruien kwam, rook het er ook een pak frisser. Het was van de jaren 60 geleden dat de Sior, na een speciale aanvraag, met een bootje door de ruien mocht. Als je zin hebt om de ruien te bezoeken, surf dan naar ruien.nl.

Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt en krijgen we 17 graden. Morgen is het iets minder warm en zijn er wat wolken. We halen dan zo'n 26 graden. Donderdag en vrijdag zijn opnieuw zomerse en warme dagen bij een graad of 7, 28.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Vallaarwijk in Wilrijk heeft een nieuwe muurschildering gekregen op de hoek van de Berken-Rijslaan en de Huisblokstraat. Het werk van street art kunstenaar Smok is 80 vierkante meter groot en verwijst naar het landelijke verleden van de wijk. Op de mural staat een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Ook een bestaande boom maakt deel uit van het kunstwerk. De muurschildering sluit aan bij plannen om de omgeving verder op te waarderen. Dagelijks passeren daar veel mensen via de Vallaartunnel. In de Sint-Josefkerk Moretusburg in Hoboken loopt momenteel de tentoonstelling Moretusburg, een wijk in transitie, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de wijk. Fotograaf Hanne van Assen en schrijver Fred Liebert volgen al sinds 2021 de veranderingen in deze wijk naast Umicore. Bezoekers krijgen via foto's, teksten en getuigenissen een beeld van hoe Moretusburg doorheen de jaren evolueerde. Op zaterdagen zijn de makers zelf aanwezig voor extra uitleg en gesprekken met bezoekers. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 8 augustus. Deze zomer voert Landis grote werken uit aan de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. De weg wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel gaat dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via onder meer Ekeren, de Bredabaan en de Kleine Barreel. Ook lokaal verkeer moet rekening houden met aangepaste routes. De lijn voorziet aangepaste buslijnen en een pendelbus tussen het Burgemeester Nolfplein en de Park & Ride luchtbal. Op langere termijn verdwijnen het viaduct van Merksem en de huidige verkeersas. In de plaats komt een diepere en deels overkapte ring met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Landis plaatst deze zomer diepe betonnen wanden die later de basis vormen voor de bouwkuip van de ring. De werken maken deel uit van de aanleg van de nieuwe verdiepte ring voor de Oosterweelverbinding en vinden plaats tussen 1 juli en 26 augustus.

0: ben ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we wandelen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

Op zondag 7 juni wordt Domein Distelhoek in Merksem het decor voor Merksem on Wheels, een sportieve en gezellige familiedag. Je kan deelnemen aan begeleide of vrije fietstochten van 30 of 50 kilometer en voor kinderen is er een verkeersparcours. Nadien geniet je van tal van activiteiten zoals street skaten, een zeepkistenrace en workshops. Ideaal voor wie sport en plezier wil combineren. Op zondag 7 juni in Merksem. Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues album charts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: Vandaag laat ik me op sleeptouw nemen door een West-Vlaming in Antwerpen, Olivier Withoek. Je hebt een boek geschreven, hè?
2: Klopt dat ik West-Vlaming ben. Ik ben hier beginnen studeren in het jaar 92 en ik heb inderdaad een boek geschreven. Het is eigenlijk een bundel van kort verhalen over mijn levensgang. Het gaat over mijn jeugd, over reisverhalen. Het gaat eigenlijk over kleine gelukjes in het leven, kleine dingen. Dingen die je in het alledaagse leven meemaakt. Dat kan een ontmoeting zijn bij de bushalte, iemand ontmoeten in een supermarkt, een reisverhaal. Dus wat ik in het dagelijkse leven meemaak, daar gaat het boek eigenlijk over.
1: Het zijn verhalen die zich afspelen in Antwerpen?
2: Gedeeltelijk. Het zijn 40 verhalen in totaal. Het zijn dingen die ik beleefd heb de laatste 7, 8 jaar. En van de 40 zijn er eigenlijk een tiental die specifiek over Antwerpen gaan. Uiteraard, ik kom uit West-Vlaanderen. Stukken over mijn jeugd, stukken over mijn grootvader. Dingen die ik op reis beleef. Maar 10 over Antwerpen, ja.
1: Ja, die interesseren ons natuurlijk het meest. Absoluut. Het Oud Arsenaal, is dat dan een cafébeschrijving?
2: Goh, dat is... eigenlijk is dat een... voor mij, ik noem dat mijn tweede living. Omdat ik daar heel graag kom. Ik kom daar al 20 jaar. Ik ken daar heel veel mensen. Het café heeft nog een spaarkas. Het heeft heel veel traditie. Je kunt daar in oktober gratis garnalen krijgen bij uw Rodenbach.
1: Een Rodenbach van het Vat, want je bent van Roeselaar.
2: Ik ben van Roeselaar, dus uiteraard kom je daar graag. In Roeselaar noemen we Rodenbach stadswater. Maar ik drink dat met veel plezier en met heel veel. Want er zijn ook buitenlandse mensen, toeristen die naar het Oud Arsenaal komen. En ik ben altijd verwonderd hoeveel buitenlanden kunnen Engelsen zijn. Ik heb onlangs een Amerikaan Rodenbach leren drinken. Ik ben eigenlijk verwonderd hoeveel buitenlanders zo verliefd zijn op het Rodenbachbier.
1: Het is ook heel lekker, hè? Ja. Maar er zijn nog wel wat dingen waar we kunnen over voortpraten, maar dat is voor zo meteen.

0: Ik zit nog steeds bij Olivier Withoek, ja. West-Vlaming in Antwerpen, ja. Met als stamkroeg Oud Arsenaal en de Rodenbach natuurlijk. Hoe ben je in Antwerpen terechtgekomen?
1: Goh, ik ben hier in 92 beland. Ik ben hier beginnen studeren aan de, wat van toen de Katholieke Vlaamse Hogeschool was. Dat is ondertussen Thomas More, dat is op Sint-Andries, vlak aan de Nationale Straat. Afgestudeerd als vertaler Nederlands, Frans, Engels. En dan eigenlijk in IT beginnen werken.
0: Talen gestudeerd, kan je dan ook al Antwerps?
1: Antwerps, ik doe mijn best. Ik kan evengoed West-Vlaam en West-Vlaams kan ik klappen. Dus Rodenbach met Heirnoors. Maar evenzeer doe ik mijn best voor zo goed mogelijk Antwerps babbelen. Ik ben er nog niet 100%, maar ik woon hier toch al lang genoeg. Ja. Dat ze mij soms moeite nemen om mijn tongval te weten waar ik vandaan kom.
0: Nog een paar andere plekken in Antwerpen. Ik heb hier van een kaproren spreken op de Parmarkt, maar ook een dat oude sigarettenwinkeltje of sigarenwinkeltje.
1: Lisette Sigaret, inderdaad. Dat is een beetje een... ik hou zo van die oude plaatsjes die teloorgaan. Dat is eigenlijk spijtig dat traditie en mooie instituten teloorgaan. Lisette Sigaret was een winkelje waar je tot 4 jaar geleden bij Lisette tabak kon kopen. De vrouw is op haar 90ste met pensioen gegaan. Dus al die mooie oude zaken. Ik ben een beetje een nostalgicus. In mijn boek ga je ook wel wat nostalgie. Maar even zeer humor. Met een lach en een traan is het boek is eigenlijk over alledaagse dingen. Maar ik hou wel van oude instituten. En ik heb soms een beetje spijt als ik zie van het is weer het volgende bruin café dat dicht moet. Of een speciale plaats. En ik denk dat dat een beetje de tijdsgeest is. De digitaliteit die eigenlijk ervoor zorgt dat dingen vergankelijk zijn. Doe terugdenken aan oudere tijden. En ik vind het fijn dat dat soort dingen nog kunnen overleven in een stad als Antwerpen.
0: Dat een West-Vlaming ons dat nog moet gaan leren.
1: Ja.
0: Mensen die jouw boek willen kopen, waar kunnen die terecht?
1: Die kunnen dat online bestellen op Standaard Boekhandel. Maar evenzeer in het Oud Arsenaal, mijn stamcafé, Café de Ruik. En een aantal koffiezaken, waaronder koffiedealers op de Paardenmarkt.

Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt en krijgen we 17 graden. Morgen is het iets minder warm en zijn er wat wolken. We halen dan zo'n 26 graden. Donderdag en vrijdag zijn opnieuw zomerse en warme dagen bij een graad of 7, 28. Ja!

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Deze zomer voert Landis grote werken uit aan de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. De weg wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel gaat dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via onder meer Ekeren, de Bredabaan en de Kleine Barreel. Ook lokaal verkeer moet rekening houden met aangepaste routes. De lijn voorziet aangepaste buslijnen en een pendelbus tussen het burgemeester Nolfplein en de Park en Ride luchtbal. Op langere termijn verdwijnen het viaduct van Merksem en de huidige verkeersas. In de plaats komt een diepere en deels overkapte ring met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Landis plaatst deze zomer diepe betonnen wanden die later de basis vormen voor de bouwkuip van de ring. De werken maken deel uit van de aanleg van de nieuwe verdiepte ring voor de Oosterweelverbinding en vinden plaats tussen 1 juli en 26 augustus. Aan het Kattendijkdok in Antwerpen vond zondag opnieuw de Pink Duck Race plaats. Bijna 20.000 roze badeendjes gingen het water in voor een race ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Bezoekers konden eendjes adopteren en zo het goede doel steunen. De opbrengst gaat naar onderzoek, sensibilisering en ondersteuning van patiënten via Think Pink. Na afloop van de Pink Duck Race werden alle roze badeendjes uit het water gehaald en daarna opgeslagen voor een volgende editie. De organisatie kiest bewust voor hergebruik om de ecologische impact van het evenement zo klein mogelijk te maken. Deze vierde editie lokte opnieuw veel volk naar het mas. De Vallaarwijk in Wilrijk heeft een nieuwe muurschildering gekregen op de hoek van de Berken-Rijslaan en de Huisblokstraat. Het werk van street art kunstenaar Smok is 80 vierkante meter groot en verwijst naar het landelijke verleden van de wijk. Op de mural staat een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Ook een bestaande boom maakt deel uit van het kunstwerk. De muurschildering sluit aan bij plannen om de omgeving verder op te waarderen. Dagelijks passeren daar veel mensen via de Vallaartunnel.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plantje waaraan een dialectgids die je kent een boek uit over geschreven. Waar waren ze, waren jongens. In 1968, hè, zaten er aardig wat oertjes in de kerk. Hé, als ik dat basketballen hoor botsen, hè, dan denk ik aan de Zazico.
0: Je hebt van mij nog het codewoord te goed en dat is deze keer koe. En dat codewoord houdt ook verband met de oplossing, is een extra hint die je van ons cadeau krijgt. We spelen dus voor twee tickets om op zondag 7 juni mee te wandelen samen met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Je mailt de oplossing voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord koe. Heel veel succes!

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt en krijgen we 17 graden. Morgen is het iets minder warm en zijn er wat wolken. We halen dan zo'n 26 graden. Donderdag en vrijdag zijn opnieuw zomerse en warme dagen bij een graad of 7, 28. Dit is

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En zijn ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitstad.
3: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
2: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
3: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
2: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
3: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
2: Radio van de stad.
3: En wandel mee door de stad.
2: Toedeloo, hè, chocolo.

Van 19 juni tot 9 augustus speelt in het Fakkeltheater de komedie Oost-West Thuisbest. Het verhaal zit vol misverstanden en hilarische situaties wanneer een koppel op vakantie wil vertrekken, maar alles anders loopt dan gepland. Op het podium staan Carrie Gozes, Danny Heijlen, Bart van Avermaat, Lin van den Broek en Anne de Winne. Een herkenbare en bijzonder grappige voorstelling voor een breed publiek. Oost-West Thuisbest tussen 19 juni en 9 augustus. Op 9 en 10 juni brengt het Fakkeltheater een warme hommage aan Toon Hermans. In de schaduw van Toon Hermans vertelt Herman van Hoven, zijn vroegere manager, over zijn bijzondere band met de legendarische entertainer. De muziek wordt live gebracht door Lissa Meivis, die de bekende liedjes nieuw leven inblaast. Samen zorgen ze voor een ontroerende en nostalgische voorstelling. Op 9 en 10 juni in de Rode Zaal van het Fakkeltheater.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De Belgische algemene ziekenhuizen tekenden in 2024 voor het derde jaar op rij al rode cijfers op. Hun gezamenlijke bedrijfsresultaat vertoonde een tekort van maar liefst 42 miljoen euro. In vergelijking met de jaren voordien was dat wel een verbetering. In 2023 en 2022 bedroegen de verliezen respectievelijk nog 174 miljoen euro en 181 miljoen euro. In die jaren keken de ziekenhuizen aan tegen fors gestegen lonen- en energiekosten. Achter het totaalplaatje van de sector gaan wel grote verschillen schuil. Van de 80 algemene ziekenhuizen hadden er 37 een negatief bedrijfsresultaat. Van de 43 die wel winst optekenden, zijn er maar 18 waarvan het bedrijfsresultaat boven de 1% van de omzet lag. Met andere woorden, meer dan 3/4 van de ziekenhuizen bevindt zich dus in een financieel moeilijke situatie. Waarom ril je als het koud is? Wel, ons lichaam heeft een temperatuur van zo'n 37 graden en zal alles in het werk stellen om die te behouden. Bijvoorbeeld door je spieren te laten schokken, want door rillingen komt er chemische energie vrij. Die produceert op haar beurt hitte die het lichaam warm houdt. Je spieren kunnen zelfs een hoeveelheid hitte produceren die 9 liter water een uur aan de kook kan houden. Radio Express.
2: One side of me is warm and quiet,

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plantje waar aan een dialectgids die je nog kent een boek uit over geschreven. Waar waren ze, waren jongens. In 1968 zaten er hier aardig wat oertjes in de kerk. Als ik dat basketballetje hoor botsen, dan denk ik aan de Zazico.
0: Je hebt van mij nog het codewoord te goed en dat is deze keer koe. En dat codewoord houdt ook verband met de oplossing, is een extra hint die je van ons cadeau krijgt. We spelen dus voor twee tickets om op zondag 7 juni mee te wandelen samen met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Je mailt de oplossing voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord koe. Heel veel succes!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80

12 juni staat zangeres Lies in de Stad Schouwburg met haar eerste grote soloconcert Lies Sings Legend. Lies, dat is de artiestenaam van Lisa van Rossum. Die ken je misschien wel als backing vocal van haar broer Meteor. Maar de voorbije jaren treedt ze steeds meer op de voorgrond. In deze show brengt ze geen gewone covers, maar krachtige en persoonlijke interpretaties van iconische artiesten zoals Prince, Whitney Houston, Céline Dion en Lady Gaga. Met haar warme stem en sterke podiumpresence geeft ze bekende nummers een eigen twist zonder de herkenbaarheid te verliezen. Ze wordt begeleid door een liveband en 4 backing vocals, wat zorgt voor een rijke en meeslepende sound. Lies op 12 juni in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Op 12 juni kan je in de Rode Zaal van het Fakkeltheater genieten van Merci Charles. Dat is een muzikaal eerbetoon aan Charles Aznavour. De voorstelling wordt gebracht door Lissa Meivis en Hans-Peter Janssens, die samen bekende en minder bekende nummers vertolken. Tussen de muziek door krijg je ook een inkijk in het leven van de Franse chansonnier. In de Rode Zaal van het Fakkeltheater op 12 juni.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt en krijgen we 17 graden. Morgen is het iets minder warm en zijn er wat wolken. We halen dan zo'n 26 graden. Donderdag en vrijdag zijn opnieuw zomerse en warme dagen bij een graad of 7, 28.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Borsbeek lokte het Pinksterweekend heel wat volk naar het district. Het mooie zomerweer zorgde voor een sterke opkomst. Zaterdag namen zo'n 550 mensen deel aan Hap en Stap, een wandeling waarbij regelmatig gestopt wordt om iets te smullen. Ook Pret op het plein met kinderactiviteiten en randanimatie trok veel bezoekers. Zondag stonden Borsbeek loopt en de dikke bandenkoers op het programma. Gisteren was het nog een drukke slotdag met de jaarmarkt en de grote prijs Mazda Schelkens voor vrouwen. Ook daar kwam veel volk op af. In de Sint-Josefkerk Moretusburg in Hoboken loopt momenteel de tentoonstelling Moretusburg, een wijk in transitie, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de wijk. Fotograaf Hanne van Assen en schrijver Fred Liebert volgen al sinds 2021 de veranderingen in deze wijk naast Humicore. Bezoekers krijgen via foto's, teksten en getuigenissen een beeld van hoe Moretusburg doorheen de jaren evolueerde. Op zaterdagen zijn de makers zelf aanwezig voor extra uitleg en gesprekken met bezoekers. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 8 augustus. De Vallaarwijk in Wilrijk heeft een nieuwe muurschildering gekregen op de hoek van de Berken-Rijslaan en de Huisblokstraat. Het werk van street art kunstenaar Smok is 80 vierkante meter groot en verwijst naar het landelijke verleden van de wijk. Op de mural staat een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Ook een bestaande boom maakt deel uit van het kunstwerk. De muurschildering sluit aan bij plannen om de omgeving verder op te waarderen. Dagelijks passeren daar veel mensen via de Vallaartunnel.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit...

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt zeker iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats in Antwerpen. Elke eerste zaterdag op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag op het Vette Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 tot 16 uur om te zoeken naar verborgen schatten tussen boeken en vinyl. En wie even wil pauzeren kan terecht bij de Apéro-truck voor een drankje en een hapje. De Lettermarkt loopt nog tot 12 september. 10cc komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graeme Gultman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gultman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal.

0: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
1: Vandaag laat ik me op sleeptouw nemen door een West-Vlaming in Antwerpen, Olivier Withoek. Je hebt een boek geschreven, hè?
2: Klopt dat ik West-Vlaming ben. Ik ben hier beginnen studeren in het jaar 92 en ik heb inderdaad een boek geschreven. Het is eigenlijk een bundel van kort verhalen over mijn levensgang. Het gaat over mijn jeugd, over reisverhalen. Het gaat eigenlijk over kleine gelukjes in het leven, kleine dingen. Dingen die je in het alledaagse leven meemaakt. Dat kan een ontmoeting zijn bij de bushalte, iemand ontmoeten in een supermarkt, een reisverhaal. Dus wat ik in het dagelijks leven meemaak, daar gaat het boek eigenlijk over.
1: Het zijn verhalen die zich afspelen in Antwerpen?
2: Gedeeltelijk. Het zijn 40 verhalen in totaal. Het zijn dingen die ik beleefd heb de laatste 7, 8 jaar. En van de 40 zijn er eigenlijk een tiental die specifiek over Antwerpen gaan. Uiteraard, ik kom uit West-Vlaanderen. Stukken over mijn jeugd, stukken over mijn grootvader. Dingen die ik op reis beleef. Maar 10 over Antwerpen, ja.
1: Ja, die interesseren ons natuurlijk het meest. Absoluut. Het Oud Arsenaal, is dat dan een cafébeschrijving?
2: Goh, dat is... eigenlijk is dat een... voor mij, ik noem dat mijn tweede living. Omdat ik daar heel graag kom. Ik kom daar al 20 jaar. Ik ken er heel veel mensen. Café heeft nog een spaarkas. Heeft heel veel traditie. Je kunt daar in oktober gratis garnalen krijgen bij uw Rodenbach.
1: Een Rodenbach van het Vat, want je bent van Roeselaar.
2: Ik ben van Roeselaar, dus uiteraard kom je dat graag. In Roeselaar noemen we Rodenbach stadswater. Maar ik drink dat met veel plezier en met heel veel. Want er zijn ook buitenlandse mensen, toeristen die naar het Oud Arsenaal komen. En ik ben altijd verwonderd hoeveel buitenlanden kunnen Engels zijn. Ik heb onlangs een Amerikaan Rodenbach leren drinken. Ik ben eigenlijk verwonderd hoeveel buitenlanders zo verliefd zijn op het Rodenbachbier.
1: Het is ook heel lekker, hè? Ja. Maar er zijn nog wel wat dingen waar we kunnen over voortpraten, maar dat is voor zometeen.

0: Ik zit nog steeds bij Olivier Withoek, West-Vlaming in Antwerpen, met als stamkroeg Oud Arsenaal en de Rodenbach natuurlijk. Hoe ben je in Antwerpen terechtgekomen?
1: Goh, ik ben hier in 92 beland. Ik ben hier beginnen studeren aan de, wat van toen de Katholieke Vlaamse Hogeschool was. Dat is ondertussen Thomas Moor, dat is op Sint-Andries, vlak aan de Nationale Straat. Afgestudeerd als vertaler Nederlands, Frans, Engels. En dan eigenlijk in IT beginnen werken.
0: Talen gestudeerd, kan je dan ook al Antwerps?
1: Antwerps, ik doe mijn best. Ik kan evengoed West-Vlaam en West-Slams kunnen klappen. Dus de Rodenbach met Heirnoors. Maar evenzeer doe ik mijn best voor zo goed mogelijk Antwerps. Babbelen. Ik ben er nog niet 100%, maar ik woon hier toch al lang genoeg. Ja. Dat ze mij soms moeite hebben om mijn tongval te weten waar ik vandaan kom.
0: Nog een paar andere plekken in Antwerpen. Ik heb hier van een kaproren spreken op de Parmarkt, maar ook een dat oude sigarettenwinkeltje of sigarenwinkeltje.
1: Lisette Sigaret, inderdaad. Dat is een beetje een... ik hou zo van die oude plaatsjes die teloorgaan. Dat is eigenlijk spijtig dat traditie en mooie instituten teloorgaan. Lisette Sigaret was een winkelje waar je tot 4 jaar geleden bij Lisette tabak kon kopen. De vrouw is op haar 90ste met pensioen gegaan. Dus al die mooie oude zaken. Ik ben een beetje een nostalgicus. In mijn boek ga je ook wel wat nostalgie. Maar even zeer humor. Met een lach en een traan is het boek is eigenlijk over alledaagse dingen. Maar ik hou wel van oude instituten. Ik heb soms een beetje spijt als ik zie van het is weer het volgende bruin café dat dicht moet of een speciale plaats. En denk dat dat een beetje de tijdsgeest is, de digitaliteit die eigenlijk ervoor zorgt dat dingen vergankelijk zijn. Toen terugdenken aan oudere tijden. Ik vind het fijn dat dat soort dingen nog kunnen overleven in een stad als Antwerpen.
0: Dat een West-Vlaming ons dat nog moet gaan leren.
1: Ja.
0: Mensen die jouw boek willen kopen, waar kunnen die terecht?
1: Die kunnen dat online bestellen op Standaard Boekhandel. Maar evenzeer in het Oud Arsenaal, mijn stamcafé, Café de Ruik. En een aantal koffiezaken, waaronder koffiedealers op de Paardenmarkt.

Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt en krijgen we 17 graden. Morgen is het iets minder warm en zijn er wat wolken. We halen dan zo'n 26 graden. Donderdag en vrijdag zijn opnieuw zomerse en warme dagen bij een graad of 7, 28.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Deze zomer voert Landis grote werken uit aan de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. De weg wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de spoorwegbrug en de Lambrechtshoekelaan. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel gaat dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via onder meer Ekeren, de Bredabaan en de Kleine Barreel. Ook lokaal verkeer moet rekening houden met aangepaste routes. De lijn voorziet aangepaste buslijnen en een pendelbus tussen het burgemeester Nolfplein en de Park en Ride luchtbal. Op langere termijn verdwijnen het viaduct van Merksem en de huidige verkeersas. In de plaats komt een diepere en deels overkapte ring met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Landis plaatst deze zomer diepe betonnen wanden die later de basis vormen voor de bouwkuip van de ring. De werken maken deel uit van de aanleg van de nieuwe verdiepte ring voor de Oosterweelverbinding en vinden plaats tussen 1 juli en 26 augustus. Aan het Kattendijkdok in Antwerpen vond zondag opnieuw de Pink Duck Race plaats. Bijna 20.000 roze badeendjes gingen het water in voor een race ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Bezoekers konden eendjes adopteren en zo het goede doel steunen. De opbrengst gaat naar onderzoek, sensibilisering en ondersteuning van patiënten via Think Pink. Na afloop van de Pink Duck Race werden alle roze badeendjes uit het water gehaald en daarna opgeslagen voor een volgende editie. De organisatie kiest bewust voor hergebruik om de ecologische impact van het evenement zo klein mogelijk te maken. Deze vierde editie lokte opnieuw veel volk naar het mas. In de Sint-Josefkerk Moretusburg in Hoboken loopt momenteel de tentoonstelling Moretusburg, een wijk in transitie, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de wijk. Fotograaf Hanne van Assen en schrijver Fred Liebert volgen al sinds 2021 de veranderingen in deze wijk naast Humicore. Bezoekers krijgen via foto's, teksten en getuigenissen een beeld van hoe Moretusburg doorheen de jaren evolueerde. Op zaterdagen zijn de makers zelf aanwezig voor extra uitleg en gesprekken met bezoekers. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 8 augustus. Dit is

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plantje waaraan een dialectgids die je herkende een boek uit over geschreven. Waar waren ze, waren jongens. In 1968 zaten er hier aardig wat oertjes in de kerk. Hé, als ik dat basketballetje hoor botsen, dan denk ik aan de Zazico.
0: Je hebt van mij nog het codewoord te goed en dat is deze keer koe. En dat codewoord houdt ook verband met de oplossing, is een extra hint die je van ons cadeau krijgt. We spelen dus voor twee tickets om op zondag 7 juni mee te wandelen samen met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Je mailt de oplossing voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord koe. Heel veel succes!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En zijn ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
3: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
2: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
3: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
2: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
3: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
2: Radio van Stad.
3: En wandel mee door de stad.
2: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 26 mei 2010. Dikste baby van Antwerpen kijkt voor het eerst in de lens. Dat stond er in het nieuwsblad op 26 mei 2010. Het ging uiteraard niet om een menselijke baby, maar wel over een pasgeboren nijlpaardje in de zoo van Antwerpen. Het beestje was het weekend ervoor geboren, maar het had nog geen naam. Maar het mocht dus al wel op de foto samen met zijn mama Imani, die zelf pas 3 jaar oud was. De vader van het baby-nijlpaardje was trouwens ook de vader van Imani. Papa werd dus meteen ook opa. Maandag, 26 mei 2003. Op 26 mei 2003 stond er goed nieuws in de krant voor wie Antwerpen graag eens onder de grond wou verkennen. De Antwerpse ruien gingen namelijk worden drooggelegd en voorzien worden van loopbruggen. Vanaf 2005 zouden toeristen en Antwerpenaars dan zo de onderbuik van de binnenstad kunnen verkennen. De ruien zijn een eeuwenoud netwerk van riolen, eigenlijk overwelfde stadsgrachten. Tot 2002 dumpte heel de oude binnenstad nog steeds afvalwater in de ruien. Maar daar was een einde aan gekomen door een gescheiden systeem. Nu er alleen nog regenwater in de ruien kwam, rook het er ook een pak frisser. Het was van de jaren 60 geleden dat de senior, na een speciale aanvraag, met een bootje door de ruien mocht. Als je zin hebt om de ruien te bezoeken, surf dan naar ruien.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio van Stad. Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: I Know There's Something Going On van Frida uit 1982 kan je het best omschrijven als zijnde een donkere, dreigende popsingle die mijlenver verwijderd was van de lichte ABBA-sound. Het nummer werd geschreven door Russ Ballard en geproduceerd door niemand minder dan Phil Collins, die zijn kenmerkende bombastische drumgeluid toevoegde en ook de backing vocals meezong. De plaat werd in februari 1982 opgenomen in Stockholm, precies in de periode dat ABBA stilaan uit elkaar viel. Frida wilde nadrukkelijk een eigen pad bewandelen en Collins hielp haar dat krachtig neer te zetten. Het resultaat was een single die in heel Europa aansloeg en ook in de steeds verrassend succesvol bleek. Bij ons en in Zwitserland piekte het zelfs op nummer 1. En daarmee bewees Frida dat ze ook zonder Agnetha, Benny en Bjorn haar mannetje kon staan. De clip, die veelvuldig op MTV werd gedraaid, maakte haar bovendien zichtbaar voor een jonger publiek.

Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

0: is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plantje waaraan een dialectgids die je herkent een boek uit over geschreven. Waar waren ze, waren jongens. In 1968, hè, zaten er aardig wat oertjes in de kerk. Hé, als ik dat basketbalken hoor botsen, hè, dan denk ik aan de Zazico.
0: Je hebt van mij nog het codewoord te goed en dat is deze keer koe. En dat codewoord houdt ook verband met de oplossing, is een extra hint die je van ons cadeau krijgt. We spelen dus voor twee tickets om op zondag 7 juni mee te wandelen samen met Radio Express en dialectgids Patrick van Uitsel. Je mailt de oplossing voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en dat codewoord koe. Heel veel succes!

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit

Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
0: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag tussen 11 en 12.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

Antwerpen bruist van de verhalen. En Michel van der Aura brengt ze tot bij jou. Elke weekdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 gaat hij in gesprek met een boeiende Antwerpse gast. Van bekende koppen tot verrassende stemmen uit stad. Altijd inspirerend, altijd de moeite om te luisteren. Zet hem dus op Express en luister mee.